0: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DA.

0: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De garage sale Wijk de Beunte Duffel is op zaterdag 17 oktober van 10 uur tot 16 uur. De bewoners van de Beunt zetten hun garagepoorten en opritten wijd open. Ontdek unieke tweedehands pareltjes, vintage meubels, boeken, speelgoed en warme winterkleding. De deelnemende straten zijn de Guido Gezellenlaan, de Hoevenlaan, Senthout Uitbreidingsstraat, de Beuntstraat, de Winkelstraat, Meertveldstraat, de Leeuwerikstraat, de Muishondstraat en Baanvelden. Volg de gekleurde ballonnetjes en de herfstversiering in de straten. En er is ook kermis op het plein. Ben je lid van een club of vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrijdag 23 oktober om 13 uur. Kapot van het lachen, door Bert Kozemans. Die is bekend als Pierre in Lili en Marleen. Een komisch verhaal over hem en zijn moeder. De moeder van Bert belt hem om te laten weten dat ze zitten wachten op de uitslagen van het ziekenhuis. Kapot van het lachen breidt feiten en fantasie aan elkaar tot één geheel. Vrijdag 23 oktober om 13 uur bij EMAP VZW. Loeveren 67 te Boom. Een evenement van Neos Boom. En leden betalen €5, niet-leden €10. Inschrijven doe je via www.neosvzw.be/boom/agenda/kapot-van-t-lachen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 24 oktober om 20 uur 's avonds is er Veni Vidi Dixit. Een evenement van Improvista Social Club. Dit aan de Jacob de Rorestraat, nummer 8, te Edegem. Improvista Social Club, de Chameleons en Turbina spelen een avondje impro. En gebruiken kaarten van het gezelschapsspel Dixit als inspiratie. Veni Vidi Dixit, where imagination becomes theater. Tickets kan je verkrijgen via be.ticketgang.eu. En dat op zaterdag 24 oktober in de Jacob de Rorestraat nummer 8, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De Zuidrand draait om jou.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een gratis opleiding reanimatie bij het Rode Kruis Hovelint. Elke dag worden in België bijna 32 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Mensen zoals jij en ik die plots neervallen op straat, thuis of op het werk. Deze opleiding is niet enkel voor professionals. Wanneer iemand binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd wordt en een stroomstoot krijgt met een AED, stijgt de overlevingskans tot wel 70% à 89%. Gratis opleiding in dienstencentrum in samenwerking met het Rode Kruis Hovelint. Dienstencentrum ten Hoven aan de René Verbeeklaan nummer 3 te Hoven. Op woensdag 21 oktober van 14 tot 17 uur. Op zaterdag 21 november van 10 tot 13 uur. Inschrijven doe je via vorming@hovelint.rodekruis.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Guy van Rossum en Herman Verhoeven, fotografie. Fotografie is verstilling. De omgeving en het geluid verdwijnt bij de klik van de opname. Guy van Rossum en Herman Verhoeven koesteren de stilte met stillevens- en natuurfotografie. Verwondering en ontroering spreken zonder woorden, maar vinden de kracht in de stilte. Dit nog tot 25 oktober in Mansarde, Hoogmis, Steylerstraat 18 te Edegem. Woensdag tot vrijdag van 15 tot 18 uur en zaterdag en zondag van 12 uur tot 18 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de 3. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vrijdag 30 oktober om 20 uur is er SC Duffel Rekeljaars Oktoberfest in de Naaststraat 43F te Duffel. Vanaf 20 uur 's avonds ben je welkom in Fuifzaal Den Biet voor een avond vol Duitse gezelligheid, bier, muziek en ambiance. Trek je traditionele Duitse kledij aan en krijg 5 euro inkomsten terug in dranktegoed. Wij zorgen voor een echt Oktoberfest gevoel met Duitse bieren, snacks en sfeermuziek. Ook is er om 21:30 een optreden van Kimberly Hennepman. Tickets zijn te koop via my.wiesevent.com/Oktoberfest Rekeria. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de quiz Sneppenbos Boeghout Vremde op 17 oktober met deuren te 18:30 en de start van de quiz is om 19:30. Dit is niet zomaar een quizavond met jouw deelname. Steun je rechtstreeks een fantastisch avontuur. Een tof groepje scoutsleden uit Vremde nemen volgend jaar deel aan de World Jamboree in Polen en via deze weg zamelen ze centjes in voor hun reis- en kampmateriaal. Schrijf je snel in per tafel, €25 per ploeg van 4 tot 6 personen. Sportpark Sneppenbos vind je aan de Vremdse Steenweg 224 te Boeghout en meer info kan je verkrijgen via www.scoutsvremde.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdagavond 24 oktober verzamelen we voor de derde editie van de Aansteker Zuidrand Quiz. Met deuren om 19:30 en start van de quiz te 20 uur. Alles vindt plaats in zaal Da Capo aan de Linse Steenweg nummer 1 te Hoven. Alles wordt georganiseerd door Aansteker VZW. Test jouw algemene kennis en wie weet zijn jullie wel het slimste team van de Zuidrand. Stel jouw team samen, maximum 6 personen per ploeg, aan €25 per ploeg. En schrijf je in via een mailtje naar aanstekervz2@gmail.com. Dat is aanstekervz2@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Kokas Bingo Avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo Avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlei nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de 3e optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de 3. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een middag vol vocale meesterwerken in Morteldorp. En dan op zondag 18 oktober om 15 uur in de namiddag. De deuren gaan open te 14:30. Daar brengen Marjolein Akke, sopraan, Joy Gonnissen, mezzo-sopraan en Eluwoud Akke op piano pure pareltjes. Een middag vol vocale meesterwerken van onder andere Mozart, Brahms, Strauss, Gershwin en Schubert. Locatie Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. De tickets kan je verkrijgen via tickets@roodfluweel.be Orfeo. Contact voor de Orfeo-producties, dat kan via info@orfeo.be of op het telefoonnummer 03-449-1687. Ook nog via wilfried.deklein@telenet.be en op het telefoonnummer 04-76-55-86-46. Maar de tickets bestel je via tickets@roodfluweel.be/Orfeo. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidland.

Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand. I've been out on the road for a while. Years ago I'd be losing my mind.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dagwerking Peugeot eruit Contig stelt voor. Kom soepen. Iedereen is van harte welkom in ons open café voor een heerlijke kom soep met brood en een fijne babbel. Dit met muziek van Radio Pegode. De gezelschapsspellen en volksspelen staan al klaar. Woensdag 28 oktober tussen 12 uur 's middags en 15 uur 30 in de namiddag. Dagwerking Pegode, Ferdinand Maastraat 191 te Waarloos. Daar kan je alles vinden. Info en bevestigen kan via dagcentrum.contig@pegode.be of via telefoonnummer 03-457-87-79. Dat is 03-457-87-79. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland controleerde afgelopen zaterdag 1001 bestuurders op alcohol en drugs. 8 bestuurders testten positief, 6 op alcohol en 2 op drugs. 6 rijbewijzen werden voor 15 dagen ingetrokken. Opvallend was een man die zijn vader kwam ophalen na een positieve alcoholtest. Ook hij had gedronken. Ondanks een waarschuwing reed hij toch met een lichte vrachtwagen. Hij blies 1,42 promille en mocht al levenslang niet rijden. De politie nam ook een zelfgebouwd voertuig in beslag. Het leek op een kruising tussen een step- en bromfiets. Het voertuig was niet verzekerd en wordt vernietigd. Koen Jansen is gisteren officieel aangesteld als nieuwe pastoor van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena. Die omvat de parochies van Edegem en Mortsel. De viering vond plaats in de basiliek van Edegem. Jansen begon op 1 september en volgt Tom Schellekes op. De 54-jarige priester groeide op in Lint en werd in 2012 tot priester gewijd. Hij werkte 16 jaar in Braschaat, Capelle en Ekeren. In Edegem en Mortsel zal hij samen met medewerkers en vrijwilligers het pastorale leven verder uitbouwen. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Bridge, een sport voor het leven. Bridge in Palieterland. Leren bridgen, tijd voor een gratis kennismakingsles. Op vrijdag 16 oktober om 19:30 s'avonds. En dit in clublokaal Koninklijke Bridge Club te Lier. Gelegen aan Dopenpoort, Berlaarse Steenweg 17 te Lier. Meer info is te verkrijgen bij Willy van Waaienbergen op het nummer 0495 50 74 31 of willy.vw.2500@gmail.com. Deze kennismakingsles Bridge is een organisatie van Koninklijke Bridge Club Lier, Bridge Club Lint, Bridge Club Zevenbergen en Bridge Club Okra Ranst. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor slechts 6 euro per persoon geniet je van de Halloween griezelwandeling te Borsbeek. Plus een drankje in de tent en toegang tot het spookhuis. Durf jij het aan? Reserveer dan je tickets en beleef een avond vol spanning, duisternis en schrikmomenten. Meer info vind je op www.halloweenborsbeek.be. De Halloweenwandeling op 24 oktober met vertrek aan de Watertoren van Borsbeek. Van 17:30 tot 21:00 s'avonds. Een avond vol mysterie, verhalen, verrassingen en natuurlijk heel veel spoken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Vandaag starten herstellingswerken aan het stadhuis van Mortsel. Eerst worden stellingen geplaatst, daarna wordt een deel van het dak hersteld. Amper een jaar na de opening van het gerenoveerde stadhuis zijn problemen met de dakbedekking ontdekt. Een deel van de leien aan de voorzijde moet opnieuw worden geplaatst. De stad probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken. Mortsel hoeft niet te betalen voor de herstelling. De aannemer voert de werken op eigen kosten uit. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de 3. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Your husband is coming.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Artalage brengt kunst naar de lokale handel te Aartselaar. Van 3 oktober tot en met 30 november brengt Artalage kunst naar de dorpskern van Aartselaar. 15 lokale ondernemers stellen hun zaak of etalage open voor werk van 24 kunstenaars uit Aartselaar. Deze kan je ontdekken in de Baron van Erdbornstraat en op het Laar in de Kapellenstraat. Meer info over de deelnemende kunstenaars en handelszaken vind je op www.aartselaar.be/artalage. Tijdens een wandeling of winkelbezoek kan je halt houden bij verschillende kunstwerken en zo krijgen lokale kunstenaars meer zichtbaarheid bij lokale ondernemers te Aartselaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je altijd al eens een beetje benieuwd geweest naar de schietsport? Wel, op zondag 18 oktober is jouw kans op een proevertje. We openen onze deuren en bieden volgende formules aan. Een initiatie met luchtwapen is gratis. Een initiatie met vuurwapens kaliber .22 betaal je €25. En een initiatie met vuurwapens zwaardere kalibers 9 mm en .38 is €40. Vergeet vooral niet om je identiteitskaart mee te brengen. Deze open deurdag loopt van 11 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag. De locatie, de Koninklijke Sportschuttersvereniging De Siebel VZ2. Aan Fort 6, aan de Edigemse Steenweg 100 te Wilderijk. Meer info kan je krijgen via timderidder.desiebel@outlook.com of op het telefoonnummer 0491 64 45 06. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Tijd voor het spaghettifestijn. En dit op zaterdag 17 oktober aan de Stappen, nummer 35 te Mortsel. Een initiatief van de gebruikersraad ten voordele van de maanwandelaars VZW. Je kan onze heerlijke spaghetti proeven van 18 tot 19 uur 30 en van 20 tot 21 uur 30. Voor een volwassene portie betaal je €20 en voor een kinderportie €15, dessertje inbegrepen. Inschrijven doe je via mail benefiet.demaanwandelaars@outlook.com. Vermeld wel shift 1 of shift 2. Het aantal kinder plus volwassen porties. Vlees, veggie of glutenvrij. Je krijgt nadien een mail met bevestiging en betaalgegevens. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand. Er

regio. Jouw stem. Jouw muziek. Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dinsdag 27 oktober, het seniorenfeest met start om 14:30 in de namiddag in Sporthal den Willekom aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en in goed gezelschap, dat kan. Met op het podium Thomas Julian en Viertak, bekend van Antwerpse hits en dialect met Johan van Mechelen. De toegang is volledig gratis, maar een toegangskaart is wel verplicht. Gratis kaarten zijn er voor Edegemse senioren. Die zijn te halen in het gemeentehuis, in woonzorgcentrum Immaculata, VT Het Kruispunt of de lokale seniorenverenigingen. Info kan je krijgen via www.welzijn@edegem.be of het telefoonnummer 03-289-2650. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Politiezone Rivierenland controleerde afgelopen zaterdag 1001 bestuurders op alcohol en drugs. 8 bestuurders testten positief, 6 op alcohol en 2 op drugs. 6 rijbewijzen werden voor 15 dagen ingetrokken. Opvallend was een man die zijn vader kwam ophalen na een positieve alcoholtest. Ook hij had gedronken. Ondanks een waarschuwing reed hij toch met een lichte vrachtwagen. Hij blies 1,42 promille en mocht al levenslang niet rijden. De politie nam ook een zelfgebouwd voertuig in beslag. Het leek op een kruising tussen een step- en bromfiets. Het voertuig was niet verzekerd en wordt vernietigd. Koen Jansen is gisteren officieel aangesteld als nieuwe pastoor van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena. Die omvat de parochies van Edegem en Mortsel. De viering vond plaats in de basiliek van Edegem. Jansen begon op 1 september en volgt Tom Schellekes op. De 54-jarige priester groeide op in Lint en werd in 2012 tot priester gewijd. Hij werkte 16 jaar in Braschaat, Capelle en Ekeren. In Edegem en Mortsel zal hij samen met medewerkers en vrijwilligers het pastorale leven verder uitbouwen. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de drie. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie mag er bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest. En je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. Het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf zo'n 9 minuten. Je kan bloed geven op 12 oktober in dienstencentrum De Schakel in Lint. Ook op 12 oktober in Hotel van der Valk in Borgerhout. Op 14 oktober in het Felix Pakhuis te Antwerpen. Op 16 oktober in het Rode Kruis lokaal te Antwerpen. En op 20 oktober in Campus 3 Eiken aan het studentenrestaurant Gebouw C. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Champagne, of de oorsprong van Halloween. In de Schorre, provinciaal recreatiedomein te Boom. En dit op 31 oktober van 18 tot 20 uur 's avonds. Huisgids Jan werkt al 30 jaar in de Schorre en kent het domein dus als een broekzak. Tijdens een 2 uur durende wandeling vertelt hij over de symboliek van de donkere winterperiode. Dus een wandeling vol verhalen, rituelen en natuur. En dus geen spoken. 31 oktober, dan 18 tot 20 uur 's avonds, met start aan het Inkomplein, provinciaal recreatiedomein De Schorre, aan de Schommellijn nummer 1 te Boom. Het is 5,5 euro per persoon deelnameprijs. En meer info kan je krijgen via ontaal@deschorre.be of op het telefoonnummer 03-880-7600. 03-880-7600. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Vandaag starten herstellingswerken aan het stadhuis van Mortsel. Eerst worden stellingen geplaatst, daarna wordt een deel van het dak hersteld. Amper een jaar na de opening van het gerenoveerde stadhuis zijn problemen met de dakbedekking ontdekt. Een deel van de leien aan de voorzijde moet opnieuw worden geplaatst. De stad probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken. Mortsel hoeft niet te betalen voor de herstelling. De aannemer voert de werken op eigen kosten uit. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de derde optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de 3. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linkse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, David Svonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hit aller tijden. Radio Zuidrand.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Boomse Jaarmarkt vindt dit jaar voor het eerst op zondag plaats. Vroeger was maandag de vaste dag. De verandering komt er omdat scholen geen facultatieve verlofdagen meer hebben. Door de jaarmarkt naar zondag te verplaatsen, wil Boom het evenement toegankelijk houden voor gezinnen. Bezoekers lijken de nieuwe dag alvast te waarderen. Op de jaarmarkt zijn dieren, een 100-tal lokale handelaars, straatanimatie en een kermis te vinden. Of de jaarmarkt ook de komende jaren op zondag blijft, is nog niet beslist. De Sint-Gumarus-processie lokte gisteren veel volk naar het centrum van Lier. Dit jaar viel de optocht samen met de feestdag van Sint-Gumarus. Verenigingen, jeugdbewegingen, muziekkorpsen en gilden stapten mee. Blikvanger was de zilveren Sint-Gumarus-kas uit de 17e eeuw. Die weegt meer dan 800 kilo en werd gedragen door 16 mannen. Ook reus Gumarus liep mee. Voor hem was het al de 3e optocht in 3 weekends. Langs het parcours genoten veel inwoners van de jaarlijkse traditie. Morgen krijgen we in de regio Antwerpen een overwegend bewolkte dag. Vooral tegen de late namiddag en avond kunnen enkele buien vallen. De temperatuur klimt tot 19 graden. Woensdag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en het blijft zo goed als overal droog. Met 18 graden is het iets frisser, maar nog altijd aangenaam voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt de mooiste dag van de 3. De zon krijgt volop kansen en het blijft droog. Bovendien stijgt de temperatuur tot een zachte 21 graden. Kortom, na een wisselvallige dinsdag krijgen we 2 aangename herfstdagen. Met donderdag als absolute uitschieter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20:00 PM het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Alice. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Alice en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475-2362-30. Dat is 0475-2362-30. Plaats van gebeuren Gildenhuis, Eikenstraat 13 te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20:00 PM. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een door de week?

0: middag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

1, 2. 1, 2.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
2: 70s at 7.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.

0: luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Iris R8.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.
4: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Man, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regio.

0: voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.

De beste mix van muziek en actua. Ook op dinsdag bij Radio Zuidrand.

0: Galaxies, een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: 11 tot 10 uur 's avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot half 9.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
0: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
0: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
0: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via